meteen shier, bekleren voel van mijn gieren, maar daar shier. Ik glijd weer op een naaien shier, als je het een beter. Voel die pittenbrood, ik doe ook op de gemoer, voel die afiedel. Ze toeren dik, ze oeren dik, ze mooren dik. Op een plisting zeg, die ganze shit een beter. Zal me hoeken voor die ganze toys, wat ga je in de schoentje verstaan.